God weet je gewoon weer. Zoals Gomer, Hosea zijn vrouw, van aanwijking er een hoere rieten drieven, zo weer Israël van God weet je gewoon en had zich met Jette bezoedeld. Israël had jeestelijke hoere rieten drieven. De betoning is nu meer op Israël gelegd. Er zijn mensen die aan zeggen willen dat we moeten naar het Nieuwe Testament komen, eer we veel van leef horen. Dat is aber niet zo. Er is ons veel van leef in dat Oude Testament vertaald. Dit Hosea-boek heeft ons veel van die leef vertaald. Zoals Hosea Gomer leef had, want zij ook van hem waar je gewoon weer, zo had God Israël ook leef gehad, want zij ook van hem waar je gewoon weer. Wanneer leef bewezen wordt, dan meent dat niet dat God die zind en godloosheid even zijn wordt. De leef bewoord zijn wat God en recht is, en wordt dat bij het rechte. Waarhoofd je leef wordt niet in blinget oog, nor dat bij het draaien. Dat wordt leven doen wat nodig is, en dat is de mensen van godloosheid, dicht in geloven te raden. Dat is de oorzaak waarom God de Heer Jezus naar deze wereld schikken deed. Hoe is die leef dan in dat Oude Testament vergesteld? In dat vijfde Mozeboek, kapitel 6, vierde bij het vijfde vers, lezen we dit. Hark, o Israël, de Heer is ons God, de Heer is eend. En je zullen de Heer jun God leef hebben met jun gans het hart, met jun ziel en jun macht. Dit wordt in dat vijfde Mozeboek meermaal waterholt. De Heer Jezus moekt het ook klaar. Als hij van deze Oude Testament schriften in Matthäus 22, 34 bij 40 reden deed. Dat is wat het zegt. Aber als de Farizeeën hierden dat hij de Sadduceeën stelgemaakt had, verzamelde ze zich, een van aan en je zaads je leerder, vroeg hem een vraag, hem te verzekeren. Leraar, woont is dat je raadste je boot aan je zaads? En hij zei te hem, du zalst dem Herr, den Gott leef haben mit din ganze Hort en mit din ganze Seel en mit all din Verstand. Dit is dat raadste en dat eerste gebod. En dat tweede is door met Everein, du zalst din Nober zo leef haar als die zelfst. On deze twee geboden hangt dat ganze gezaad ook de profeten. Dit stemt ook met wat wie in 1 Johannes 4, 9 bij 11 de vaars vingen. Hierin is God zijn leef ans je en even je op en boord, dat God zijn eens je zin in deze wereld en in schikt, zodat wie derg aan leven kunnen. Hierin is leef niet dat wie God leef houden, maar dat hij ans leef houdt en schikt zijn zin aan zijn zinde weg te nemen. Liefste vriend, wanneer God ons zo je leeft heeft, zullen we ons ook ondereinander leef hebben. Dat Oude Testament maakt dat ook klaar dat God Israël erwelen deed, niet wil ze beter weren als anderen, maar dat hij zijn leef op aan je zaad houdt. Dat is wat God ook voor ons gedaan heeft. Alle mensen zijn in die zin geboren en alle mensen hebben gezindigd. God heeft zijn leef niet teruggeholen. Als wij in onze zinde weren, bewees hij zijn leef. En hoe deed hij dat? Nou, hij deed dat als de Heer Jezus in deze wereld ingeschikt wordt en onze zinde op zichzelf neemt. Dit wordt aan zijn Rijmer, dat vijfde kapitel, en de zesde, bij achte vers beschreven. Dan als wij nog zwak waren, te rechte tijd, sterf Christus voor de godloze. Dan kom, wordt irgendwer sterven voor een gerechte man. Wann vielleicht ook voor een goede man, wer zich nog mocht wagen te sterven, aber God bewies zijn leef ans jegen even en dem, dat wils wie nog zinde weren, sterf Christus voor ons. En nu, wer immer aan dem Herr Jezus leeft en am als heiland aanneemt, haft dat eeuwig leven. God haft zijn leef en jeder geslacht je op en boord. Nu Hosea dat derde kapitel, de eerste vijf vers. Dan zei de Heer God to me, go wader, wist die vrouw dat er man haar leef haft, wan ze ook ne hoe is, jeroet zo als de Heer de Israël ziens leef haft, wan ze zich ook te andere jette, je dreid haar en er resine koeken leef haar. Also kaft ik haar voor mijzelf voor 15 bieter zelva en 1,5 moot joost. Dan zei ik te haar, du zalst van een lange tijd met mij

blijven. Du zalst niet een hoer zijn. En du zalst niet een andere man hebben. En zo word ik ook voor die zijn. Dan dat Israël volk wordt van een lange tijd ohne een chenig zijn. En ohne chenig zijn. En ohne een erienten opfer. En chenig standers. En chen effort. Oder terafim. En nog hier zullen de Israël zijn terugkomen. Dem Herr Gott er Gott te zeke. En dooft er chenig. En ook zijn goats en de laatste dag. En worden met cetera. Nu dem Herr komen. Hier wordt aan dat laatste kapitel van Hosea zijn familie vertaald. God brugt dat waarde Israël te bewijzen, Hosea hij aan leefhaft. Dat zien zo dat Gomer had zichzelf als een schloof te hoererie verkauft. Hosea kauft uitregen moet zeggen dat ze niet waarde naar andere mannen gonne worden. Dat wie een zeer diepe leef die hij voor Gomer had. Aber Gott heeft een gratere leef voor Israël bewezen. Gott heeft nu ook een zeer grote leef te ons bewezen. Hosea told 15 bieter zelve en 1,5 moord jost, zijn vrouw trek de tjepe. De Heer Jezus heeft zijn leven gaan, zodat hij ons voor zichzelf tjepe kon. Hast du aan de Heer gedankt? Zoals wie voor Heer Jezene ha, Israël is nu nog maakt de nationen verstreed. Meere zijn in haar land, maar zij hebben geen schenig, en zij hebben ook niet een tempel of een priester. Als de nation had ze de Heer Jezus afgezegd. Veel zijn in ongeloven terug naar haar land gegaan. De Heer God heeft gezegd dat er een tijd komen wordt, waar ze de Heer God zeker worden. De Heer Jezus is dood zien nog komen, naar het vlees nog, en de Israëlieten worden arm en de laatste dag aannemen. Hosea, dat vierde kapitel, de eerste drie vers. Je Israël zins, hart nu dem Herr God zijn woord. Dan de Herr God heeft een strijd tegen de inwoner im land. Dan door is geen waarheid, geen erbarmen en geen erkentnis van God en dit land. Dich liegen en schweren en marten stelen en dich hoeren reformeren en bloot schiet aan bloot. Daarom deed dit land treuren. En alle die daar wonen smachten met die tieren op een stab, en de vegel in de lucht. Ze gaan die vers om zee, worden weggenomen. De Heer had een zaak voor de Israëlieten te brengen. Door wie geen woorden, geen erbormen, geen erkentnis te vingen. Dech de geboten die God aan dech Mozes gegeven had, hadden ze hier het woord God van aan verlangd. God had zo'n van aan bestemd, wil hij een heilige God is, die vol erbormen is voor alle mensen, en zij zullen dat bewijzen. God wordt zien gezegd, jij en zo'n stalen, die godloosheid drieven worden. Deze vers wijzen ons dat de Israëlieten en Hosea zijn dag deze geboten gebroken hadden. Wanneer we terug naar dat tweede Mozeboek, dat 20e kapitel, gaan, dan zullen we door lezen wat die 10 geboten zijn. Mank andere geboten lezen we dit en de 12e tot 16e vers. Eert jun vader en moeder, zodat jun dag im land verlengd worden zijn, die de Heer jun God jun geven wordt. Du zalst niet doodmaken, du zalst niet de ehe breken, du zalst niet stelen, du zalst niet valse zeichnis geven tegen din noba. Ze waren God zijn uiterwilde volk, maar ze waren wietwaaggegaan van God en hadden zijn geboten gebroken. Dech de geboten wil God bewijzen wat zijn willen weer voor mensen. En dat nieuwe testament wordt ons gezegd dat de geboten tjemen zodat mensen zijn kunnen, hoe zintlich ze waren, en aan nog God zijn genood brengen. Jezus Christus is voor alle mensen gestorven en heeft voor alle zinden betaald. We kunnen niet zelig worden wanneer we proberen de geboten te houden. Dat, mijn vriend, is niet mogelijk. Wanneer een mens een van de geboten niet voor zich brengen kan, dan is hij voor alles schuldig. Dat christelijke leven is niet geboten houden. Dat is in den geloven wandelen. We zullen in de heilige Jezus in de kracht wandelen. Dat wordt zich in alle treizen van ons leven bewezen. Een goed voorbeeld maakt Christus zijn is vielleicht niet zo schwer, maar voor arm en de familie in noberschap te leven is voorken een andere zaak. Maar dat zal niet zo zijn.
We kennen in alle omstand voor Christus leven en zijn willen doen. En onze eigen kracht, waar we dat niet voor zich brengen. Maar in de Heilige Geest zijn kracht is dat mogelijk. Eerstens moet we zeggen maken dat we waarde geboren zijn. Zonder die waarde geboren zijn, hou ik de Heilige Geest. Rijmen 8, 9 zegt, maar je bent niet in vlees, je bent in Geest. Zend hem al die Geest in je woont. Maar wanneer irgendwer Christus zijn Geest niet heeft, die heert hem niet aan. We moeten ons de Geest aangeven, zodat hij in ons regeren kan. Hij wordt ons leven zo in ordening brengen, dat we in God zijn weg wandelen kennen. Rijmen het 8e kapitel, 3e en 4e vers, zei dan wordt hem je zaad aanmeelig weer, en dem dat het zwak weer dekt het vlees, dat heeft God zelfs gedaan, dekt dem, dat hij zijn zin en zindelijkheid mensen gestalt, schekt en verzind, en doordekt die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het je zaad verlangt, mocht een ons erveld worden, die we nu niet om vlees wandelen, maar om Geest. Dekt hem Heilige Geest, die ons geeft wordt, en die nieuwe geboort, tje wie de gerechtigheid van dat gezaad erfellen. Een mens, die werkelijk waar de geboren is, wordt gerechtigheid en zijn leven bewezen.

0: Nu, we komen terug naar Hosea zijn geschicht. En we zien dat God aan vader als een bispel brugt. Hosea jenk en kaft zijn vrouw terug van slaverie. Ze wordt aangesteld als Hosea zijn vrouw en als de mutter to ere tjenge. Zoveel als we weten, jenk ze niet meer van haar man weg. Door deze ervaring had God een boodschap voor zijn volk. Zo'n leef bewezen wie een beeld van Hosea God zijn volk, Israël, leef had. God zei dat hij zijn volk zeer leef, wanneer ze zich ook hadden aangegeven tot Jetta. God zei ook dat wil ze van hem weggegaan worden, worden ze van een lange tijd ohne een chenig en ohne een tempel en opverzennen. Nu, wie weet dat de Heer Jezus alles erveld heeft, aber de Israeliten nemen dat niet aan. Die zijn al lang ohne een chenig geweest en worden nog langer zo zennen. Hoe lang weet wie niet. Door wordt op een tijd komen, wanneer God zijn volk Israël bezeker wordt. Door die tijd wordt de Heer Jezus als erchenig komen. Zij worden terug naar een land gebracht worden en zij worden door een vrede en zekerheid wonen. We weten dat Israëlieten moesten voor ihre zin gestroofd worden. God had aan je gezegd dat wanneer ze gehoorzaam worden zijn, dan worden ze in een land blijven kennen. Wanneer ze niet worden gehoorzaam zijn, dan worden ze van haar land weggenomen worden. Korts nadem dat Hosea deze boodschap gegeven had, worden de mensen gevangen genomen. Veel worden doodgemaakt en anderen worden naar een vreemd land genomen. Daar is no fall, wanneer mensen zich hier in God stalen en in ihre zinde leven. Daar is ook nog zo in onze tijd. De apostel Paulus heeft een goed woord voor ons, en Galater 6, de 7e, de 10e vers, laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook ernte. Dan wie immer tot zijn een het vlees zegt, wordt van vlees dat verdorvenis ernte, en die tot juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven ernte. En wel wie niet moedloos worden, goeds te doen, dan te reichte tijd waar wie ernte, wanneer wie niet opgeven. Daarom, zoals wie de gelegenheid ha, wel wie goede doen aan alle mensen, op een besonders aan den, die tot de geloofsfamilie je heren. God vergeef de Israëlieten die aan hem geleefde, op de zenden die ze gedaan hadden, brachten de arnte. Voor den meen dat ze mag de nationen verstreed worden zijn. Voor ons nu kan dat meenen dat wie God zijn zegen niet worden hebben. Oder dort an Schwierigkeiten mochte gebracht worden. Gott verjeft die Sinn, die bekannt ist, aber dort hat Falken ne Notfall, die wie uthullen matte. Also, wie matte dort sehen, dass die Heilige Geist immer in ans Leben regieren kann. Dort wird für uns auch ne Zeit kommen, wenn dort keine Sinn oder Versicherung oder Not oder Krankheit oder Tod wird sein. Dort, meine vriend, wordt een werkelijkheid zijn, wanneer de Heer Jezus voor ons komen wordt en ons naar zijn hemel nemen wordt. Dort wordt heerlijk zijn.
1: Nu de vierde bezaaste vers. Nu laat geen mens streven oder een andere mens schellen, dan jun volk is zo als mensen die met de priester streven. Doorheen word je een jandag stalperen, de profeet wordt ook in een nacht stalperen, en ik word june mutter vernichten. Mijn volk is vernicht, wil ze geen erkentnis ha. Wil ze erkentnis afgezegd ha, ha ik jund ook afgezegd als een priester van mij, wil je dat je zaad van jun God vergeten ha, waar ik zo goor ik june tjenge vergeten. Hier heeft God dech Hosea zijn entschluss wegen zijn volk Israël. We hebben veel geheerd van hoe God Hosea zijn familie brugge deed, Israël bekend te maken met hoe dat met de nation via. Nu wordt God tot Israël reden en aan verleiden wat met aan passeren wordt en waarom hij dat doen moet. Als de Israël en de

gestalt. Gott is genedig en hij is geduldig. Over de tjentende tijd van een heilige God de zind in oproer stroffen moet. Dat mag geen onderscheid en woon geslacht, dat mag zijn. De enige toevlucht is de Heer. En alle die nu aankomen hebben genood en vergevenis gevangen. Zo is dat in Hosea zijn tijd weer, zo is dat nu ook. In Hosea zijn tijd waren door valse profeten en valse priester die dat vals van God wegleiden deden. Zo zijn er ook leider en predikers nu, die nu niet acht geven op God zijn woord. En doordat leiden zijn mensen weg van de Heer en zijn radung. Daar is bloos één weg hoe mensen met God kunnen recht zijn, en dat is door de Heer Jezus. Zo als daar voor Israël en Juda een oordeelsdag kwam, zo wordt er ook voor mensen en nationen een oordeelsdag komen. In Hosea zijn boek wordt ons gezegd dat die mensen vernicht worden, wils dat geen erkentnis weer. Zo'n erkentnis kwam van de woord die God door zijn profeten tot de mensen gebracht hadden. Zo'n boodschap moest je geleefd en aangenomen worden. Dat is wat aan erkentnis geven wordt, zeg maar. En ze weten kunnen wat God van aan verlangt. En hoe ze van de fiend kunnen bewoord worden. Maar wanneer dat afgezegd wordt, dan weer door geen erkentnis. En dat is waarom ze vernicht worden. Van woord komt zo'n erkentnis dat mensen nu niet brukken in je recht komen? Naar mijn vriend God zijn woord. Zeg dat vorig voor de Heer is de aanvang van wijsheid en erkentnis. God heeft ons zijn woord gegeven, dat is de Bijbel. God is voor het kamp van welig zinnen te horen wat God te zeggen heeft. Wat God gezegd heeft en wat hij wel heeft, dat we weten zelen, is ons in de Bijbel beschreven. We moeten de Bijbel lezen en horen naar wat God daar zegt. Wanneer mensen God niet leven willen, dan worden ze aannemen wat mensen te zeggen hebben. God weet alles wat er te weten is, mensen doen het niet. Mensen reden van wat ze zichzelf uitgedacht hebben en wat ze van anderen geheerd hebben. Wanneer dat niet van God komt, dan wordt dat een mens niet tot je gerechtigheid brengen. Wanneer God zegt dat er bloos één weg is, dat woont mensen kunnen zelig gemaakt worden, dan moet we dat aannemen of eeuwig verloren gaan. Op wat verlaatst u die, om zelig worden? Is dat op die goede woorden? Voor God zijn die zo als bezoedelde kaderen, mijn vriend. Verlaatst u die op de taufe en een lied en een gemeente zijn? Dat wordt die niet toereken, oh nee. De Heer Jezus zei, ik zie de weg. Geen champ om voor de boete durch mij. Hij heeft voor alle zind met zijn bloed betoeld. Hij is van dood opgestoonen. En woord waar de trek naar deze eerd komen. Als God hem van den dood terugbracht, zei hij doordeg dat hij niets anders aannemen wordt. Dit is wat de apostel Peter in apostelgeschicht 4, 12 vers zegt. En daar is ook een geen andere raden, dat heet in Jezus Christus, dan daar is geen andere nomen onder de hemel mag mensen gegeven, derg woont wie kunnen zelig worden. En in Johannes 1, 11, 13, staat dit geschreven, hij kwam naar dat zinje, maar zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Maar al die hem aannemen, geeft hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloed ook niet vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, maar van God geboren zijn. Roep de Heer nu aan, lood hem en dien leven een en. Hij wordt die raden. Mocht de Heer je rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom te Mom programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Dank zijn voor het teken van deel. Van deel waar we van reden van hoopning door een van vreugd. Hoeveel van ons leeg in de schwere tijden gaan? Wat van ons wie vrouwen moraal leeg, wer leeg in de schwere tijden gaan? Wat van de vrouw is dat? Wer in zijn rechte denken wil zich nooit leiden willen? En wat we willen zijn met woordheid, dan willen we zijn alle dag dat we proberen entscheidingen meer en doorop, dat we willen leiden en weiter op een stich gaan. We proberen dingen te doen dat we niet krank worden, of dat we ons niet worden alleen voelen, of dat we niet worden hungrig zijn. Als dat erg van wie ze dort zijn,

dem Herrn, dem dieren Parfum, er war der Feitgout in mit Erehoa auftritt. Da er Bruder Lazarus wie krank, da wir ihn schackten Desastren Jesus den Nurech, Herr, da den du Gout bass als krank. Aus Jesus dort hier zirhei, diese Krankheit als nicht im Dout, da erst dort hau, dort Gott verherrlicht wird, und dort durch Gott sein Sehen verherrlicht wird. Jesus wie Martha in Erehoa in Lazarus Gout. En doch als hij hier dat Lazarus krank weer, blijft hij nog 2 dagen door voor hij weer. Einer wird ze denken, wann Jesus, Martha en haar zuster Maria en Lazarus goud weer, waarom blijft hij er nog eenmaal 2 dagen? En daar wil wie nog maar aan nog kijken. Door als nu Isaac weer. Hij deed dat niet stelhouden dat zijn lieve vriend gestorven deed. En hij deed dat niet dort wegnemen van dat wat hij leven deed, die Trüheit in dat Lieden, wat zij maten durchgoen. Hij deed dat niet verbeen, hij had kunt, aber hij deed niet. Hij laat dat tof holen. En woran? In Johannes, in Vers 4, in Vers 15, in Johannes 11, doordat hij ons dat zei, woran? Hij zegt dat als, für seine Herrlichkeit en für ihr Glauben. En so, in Vers 17, wings Jesus isch kämt, dan als Lazarus al, feier die al dood gewast. Waar we aanvangen met tekenen nu vers 20. En dan zegt het, is dat voet als Martha hier, dat Jezus kwam, ging zijn arm in het jij. Maria overblijft twee zetten. Maria zei te Jezus, en Martha zei te Jezus, haar, want die weer schieven was, wie mijn broer niet gestorven. Over ik weet ook nog, wat die God vrouwen des, wat God die geven. Jezus zei te haar, die broer zal van dood opstaan. En Martha zei te haar, ik weet goed. Dat hij om jüngsten dag abstoen wordt, want de dood is abstoen. En Jezus zei te haar, ik zei die, ik zie die, dat de dood is opwacht en dat leven geeft. Wer om mij leeft, wordt leven, want hij ook sterft. En wer leeft en om mij leeft, wordt niemand sterven. Blijft sie dort? Zij zei te haar, haar, ik leef, dat du Christus, Gott zijn Sehen bist, die in deze Welt nan gekommen is. So, wie kann das hier sein, dass Martha erst ein Bett verstellt, dass Jesus nicht gekommen wird, wegen seiner Nura Schatten an? Und sie sagt, wenn du hier warst, dann wird mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus sagt ihr, dein Bruder soll vom Tod abstehen, und sie weiß nicht, was er meint. Sie weiß nicht, dass er gerade den Tag, wo er Bruder abweicht. Sie meint, an jeden Tag, wenn der Ola wird abstehen. Aber Jesus, der hat viel mehr für ihr, als was er überhaupt weiß. Nein, geht Martha, und sagt ihre Schwester Maria. Weil wir kennen nur Vers 32, dort sagt es dort, aus Maria, bat du kein, wo Jesus wie, in am sag, knäut sie sich, fahr am dol, und aus, so aus am umbeten. Und seht her, wann du wie hier warst, wie mein Bruder nicht gestorben. Aus Jesus erhielen sag, und du Juden, die mit erwehren, auch hielen, ward hei, in seinen Jes sei abgerecht, in am Fall dort sei schwor. Wie sollen Emma war, dort Maria, der gleicht, Jesus anzubeten, und wie sie eine Feite satten, in am, nur am zu horchen. Und so ist das der Zewara. Und, wie kann das auch sein, in dieser Schrift, dort Jesus, der gleicht den Dout nicht. Und er gleicht dort nicht, zum satten in Checken, wo die Menschen dort leiden. Er satt dort nicht in Checken, wo wir dort leiden, in am Jetter schein. Und wenn wir dort ein bisschen Stahl holen, und sie denken, waarom deed Jezus met Maria taub heel? Hij wist dat een paar minuten later wou hij Lazarus opwachten, dan wou hij zijn vriend waren zijn, en dan wouden de mensen opheeren met treuren. Maar hij stelt stel en hij deed met Maria taub heel. Jezus is groot. En hij wundert als in dat moment dat hij zich een klein beetje aanloten, wou zich dat mocht vallen, niet hem zijn wat hij wil doen. En hij wundert ons in dat moment dat hij daar in hoorn metliedend voor Martha en voor Maria en voor al de anderen wat er aan stond. Wat hij zou erleven daar, dat hij dat niet kon zijn en niet verstaan. Wat hij wil doen voor eind. Gleich voor een moment dat hij zich dan aanloten, dat wat dat wil zijn van in de vijf leven en in dat diesteren. En niet de klare hoepening gaan van wat hemel weer en dat zij treuren daar nog even dood. Vielleicht dort am dort noch trübeln, dort Maria erüben, können noch nicht sein, wo der für dein Lüd, wo der den Glauben hat und an.
Dann wird checken

Zo onthielde zich deze twee mannen. Ze waren vriend van Jezus, ook zijn genie gewezen. En nu wisten ze einfach niet wieder. Daarwens hadden ze zich ook op een weg gemaakt. In de ongeveer 12 kilometer, daar wilden ze nog wat zum overschaufen. Maar weg wollen ze wollen wegrennen en alles einfach vergeten.

op eenmaal vraagt de vreemde man de twee mannen, waarom zij je moest zo schwa van begrijf? Doe je niet eraan je leven wat de profeten im Auftrag Gottes al voor lange, lange tijd opgeschreven hebben? We, de profeten, de mannen Gottes, hebben wat dat opgeschreven? Aber klar, ze hebben al voor vele jaren dat opschreven lote dat de kreuzer komen moest. En ze hebben al te jane tijd opgeschreven dat de Messias, de Rader van de Welt, lieden moet, dat hij geschlagen wordt, omgebracht wordt, en dat hij de ganze Schuld van de mensen op zich nemen wordt, en dat hij voor de mensen gestorven wordt, aber zijn dood niet het laatste is.

Ik breng hier wieder de Utlands Nyheter. Kolumbien wil een boodschap in Jeruzalem opmerken. De gewilde president van Kolumbien, Abelardo de la Espriella, plant de opmerking van een kolumbianische boodschap in Jeruzalem. Damit wil hij de Beziehungen te Israel plötzlich nu zijn Amtsübernahme storten am 7. August. De vorherige president Gustavo Petro had in 2024 de diplomatische Beziehungen met Israel aufgebroken. De la Espriella gaf bekend dat hij deze Entscheidung dreigängig merken wil. Vorher lag de kolumbianische Botschaft

The clock is ticking. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Eta down in Channen. En zo kom we dan naar de tiende gebod. Daar staat, die zal nicht dine nächsten zijn huis jankeren, die zal ook nicht dine nächsten zijn früh, oder zijn knacht, oder zijn kerksche, oder zijn rind, oder zijn ezel, oder irgendwat wat die nächste haft jankeren. Dit laatste gebod traf de wartel van al die zinden wat we je en andere mensen doen kennen. Waarom jaft het maart? Is het niet meestens doorwegen dat een verbreker dat geld oder dat eigendom van een anderen zo zeer jankert dat hij welig weer doorfährt een mens om te brengen? Is dat niet de grond voor de meeste krieg wat dat jaft? Een land jankert dat wat een ander land haft. Om dat te kriegen, moeten veel mensen het leven gaan geven. De grond waarom de eier gebruiken wordt, is wiels een man en anderen zijn vrouw jankert. Oder een vrouw en anderen man jankert. Dat begierig zijn voor dat wat we niet gaan en vielleicht ook niet hebben zullen, viert tom stelen. En zo zei we dat de grote janker verantwoordelijk is ook doorfair. Waarom doe we even andere mensen plüderen oder falsche noreden? Is dat niet doorwegen dat we wel een beter aangezijnen worden? Ons jankert de eer wat andere hebben en doordurch dat we aan proven dol te klongen, hoop we dan aan een hecht te komen. En zo deed dit laatste gebod de wartel aanpakken wat ons in zoveel troubelen aanbrengt. We zijn begierig no dat wat niet goed is voor ons en ons ook niet geheeren kan. Dit weeren dan God zijn tien gebouwen. In 2 Mose, kapitel 24, roept God Moses en Aaron en de 70 ältesten van Israël dat ze al aan nodig komen zullen. Moses schreef zich alles op wat de Haram gezegd had en dan ging hij omvalt en zeed aan wat God zijn gebouwen weeren. Wat leefst u ze dat valt, als ze dat alle heren? In kapitel 24, vers 3 zegt het, dat de mensen met een stem zeden, al de weder, wat de haar ons gezegd heeft, wel wie daunen. Dit wist, dat de wellen door weer schmack te zijn. Bloos dacht het volk niet door aan, dat dit veran would onmeerlijk zijn, kraakt zo is dat voor alle mensen, no dem es onmeerlijke wast, de geboten gans te houden. Vielleicht is er weer, die zich door met treist, dat hij die alle geholen heeft, als bloos eind oder tweinig. Wordt God dat dan niet even zijnen, wann einer näheren davon hält? Laat mij dat met een klein Beispiel proben te erklären. Ik blijf mal met mijn fortig gehierig am Blatt steken. Ik holde mij den Zettel en herk den met een dikke Zed und mijn fortig an. Ik dacht, dat zal goed gonen, aber als ik lostrok, dan reit die Zed auf. Ik bekik mij die Zed en die leitet in Ordnung. Buiter ein Gelenk nicht. Dat wie abgereten. So goud is die andere Gelenke ook hadden uitgehouden, wie die ganze Zed nicht meer te brokken. Ein Gelenk mögt den Unterscheid. Weet je, die tien gebouten zijn zo is niet Zed met tien Gelenke. Wann ein Gelenk redt, dan is de ganze Zed twee. De Apostel Jakobus zegt, wer dat ganze Gesatz hält en braakt eind, der is dat ganze Gesatz schuldig. Dit wird dat Volk Israel nog niet eier worden, aber sie würden dat bau leren moeten, dat zij dat Gesatz gar nicht houden kunnen. Als Gott de Kinge Israel die Geboten gejeft had, wist hij dat ze die bau aller übertreden würden. Wordt Gott die dan moeten aller aanbrengen? Bim Gesatz is je niemals de reed van Vergebung. Dat Gesatz verlangt immer, dat het geholen wordt. Wann nicht, dan haft het Gesatz maar eine Antwoord. Dat is de Strof. De Herr seht der seinen Prophet Ezekiel, der Janja wer sündigt, der mag sterben. Dat Gebot chant keine Gnod. Wo wird Gott het dan nu daunen, wann hij wist, dat die Kinge Israel immer waren diese Geboten übertreten wurden.

Defarge 1, Ders 12 lezen. We willen aber eerst een leid van deze zenja aanhaarsje, en dan uit Johannes kapitel 3, van vers 1, Ders 12 lezen.

Wanneer ik de zaak met de variabord zo beschrijf, schijnt dat vielleicht zo als wanneer wie mensen werkelijk ook nust door te doen kennen of de brokken. Dat is aber doch nicht ganz so einfach. Wanneer dat zo weer, wordt God zijn genoot zeer billig zijn. Wanneer dat ook stemt dat we uit God zijn genoot dat nieuwe leven im haren kriegen, en dat we ons niet zelfs raden kennen, dan meint dat aber doch in keinem Fall, dat we gar nicht doen brokken. En de openbaring beschrijft Johannes dat beeld, waar de Heer aan een der steden aanklopt. Hij klopt en klopt, aber hij wordt zich keinem abbaden. Wanneer wie am nicht de der te onze harte opmerken, wordt hij nicht in aankomen. De Heilige Geest merkt dat meelig voor ons, dat we aan Jezus die leven kennen. We kennen nicht uit ons zelfs te diesem Glauben komen. Wat du en ik leven te horen over deunen kennen en ook deunen matten is, op dem jest zijn stem harsje, en dan wellen zenne, en je hoorzaam aan de deur te onze hart opmerken. God deed zijn deel, aber wie matten dat onze je deunen? God haft de mens met einem freien Wille erschaffen, zijn leven zelfs te bestemmen. En daarin zijn er vandaar nog zo veel mensen aanbekeerd in deze wereld. God wil niet dat een enkele mens verloren gaan zal. Hij wil dat alle mensen tot de erkenning van de waarheid komen. Leider zijn er zo veel wat God weten. Aber doch je in God ongehoorzaam zendt, krijgt zelfs echt voor vele jaren ook mal weer. Vielleicht bist du leider te hören ook nog ongehoorzaam je in God. Wanneer du dat recht Gottes zijn wist, moetst du ware geboren worden. Du moetst dat nieuwe leven in Christus hebben, in am true nofolie in deine. Da zijn ook vele wat nog niemals van God zijn Sehen Jesus gehört hebben. En daarin zijn wie, die wie God zijn kinder zijn, beraupen dat licht van evangelium en de ganze wereld te verbreiden, zodat alle mensen daarvan te horen krijgen, en ook God zijn kinder worden. Ten slotte mocht ik jund, die de ware geboort al erleefd hebben, moet te spreken, als nieuwe mensen alle dag te leven, en aan jenem geloven te wassen. Die wat de ware geboort nog niet erleefd hebben, mocht ik aanloden dem Haaren de der te jenem horten, doch op te merken, en arm aus jenem persoonlijken Haaren in Heiland aan te nemen. Wel wie nog te beden. Himmlischer Vader, wie danken die, dat u ons haast, dat dienen sehen Jesus Christus nie het leven gegeeft. Wie danken die ook verdienen leven voor ons. Manchmal sind wie nicht klärtje als Nicodemus wir. Wie leven wie weiter alles en verstoen aber doch mal wenig van dienen Welle. Halb ons te verstoen, wat du van ons west, en dan halb ons aber ook, dort te doenen. Wir beten am Vergebung, wo wir sündigt haben. Wir beten auch, dass dit von deutsche Wort mocht allem zum Sehen sein. Und wir beten dit in Jesus' Namen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel wil je kijpen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 199. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 199. Wie danken voor jullie beda voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zijn geweest is. En nu verafscheiden we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een wiedere programma door de zending Licht vom Evangelium om eine week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je erin vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de erin een ander van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons bede. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens am meine Weg war da hieren.

0: De klok is eind.
1: Dat boek van de psalmen. Psalm eind. Waar het je lijkt. Je zijnt als die, die de godlozen ernrood niet aanneemt en niet met de zindertop op een weg geeft en niet zet waar de spetter zaten, die over zijn vrede en hem haan zijn zaadshaft en zich dag en nacht daarmee beschäftigt. Die is zo als een boom om waterstroom geplant, die zijn vrucht te zijn tijd brengt en den de blader niet verwalten. En am je lengt wat immer hij deed. Aber zo zijn de godlozen niet. Die zijn zelfs spree dat de wind verstift. Daarwegen worden de godlozen niet in dat gerecht bestonen en die zijn dan niet in de gerechte er gemeenschap, wils de haar werkt over de gerechte er een weich, aber de godlozen er weich verjeet.

Psalm 4. Vrijheid en vrede, ook en schwere aanvechtingen. David zijn psalm met zijden speelt op, ver te zingen. Mijn gerechter God, antwoord mij wanneer ik roep. Du jast mij troost en mijn angst. Hab medleid met mij en hier mijn gebed. Hoe lang wil je mensen zien je mijn eer te schoon merken? Hoe lang wil je jund onlaad je weer houden en met leeges aangonen? Aber dit zal je weten, dat de Heer zich zijn heilige afzondert en wunderbar viert. De Heer hiert, wann ik am aanroep. Sindigt nicht am euer? Red met je in het hoort, wann je am bad liggen, in woord stel. Opfert am rechten jeest en zat je vertrouwen op den Haaren. Vele vrouwen, wer wordt ons goudet seinen loten? Lot ons on je dinge uren am licht stonen. Du hast mir meier Fred am Horten gejeft aus Jana haben, wann de Fehl getret in Wien haben. Ich wo mi do leien an am Fred schlopen, willst du schaffst bloß du haar, dat ich in Sicherheit wohn.

Dit is het plautische programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Im Hebreerbrief lezen we in kapitel 10, vers 24 zo. Wel wie tophole, en ons onjenander aansparne, tom ons goudzenne en goude woordje doen. Dort zal ook dat vandaagse programma bijdragen. Tophole, ons onjenander aansparne, ons goudzenne, goude woordje doen. Ik vroeg, broek wie dat? Is dat een goede Oorrecht? Ik lood je aan, welke God erom bidden, denn ohne zijn kracht kennen we dat niet, kennen we dat niemals erreichen. We beden. Himmlischer Vader, we danken dir, dat du ons so goed bist. We danken dir, dat du die tot ons hältst. Dat we met deine kracht tophullen kennen. Tophullen met andere mensen, die kennen, die goed zijn. Herhalp ons, dat we ons jenseits ansparen, tom jenseits goed zijn en goede woorden te doen. Dankeschön, Herr, dat du den Anfang gemacht hast. Dankeschön, dat du uns halbst. Ich bete mir für alle Tauhierer, die nu eingeschaltet haben, lot an deine Not, deine Leib und deine Help nu erleben. Dat bete ich in Jesus' Namen und mit Dank. Amen.

Ik wil vandaag zes weder geven, die we ons leicht moeten kennen. Wat bij een aanvaarding passiert. Dat Jeff nog meer, over wel ons moet deze zes vandaag moeten. Waarom zoveel mensen van aanvaarding reden. Waarom zoveel mensen onder aanvaardingen lieden. Mensen die nog leven en zich hebben. Vandaag neem ik deze zes. Je wessen, je dachtnis, je danken. Je feile, je plüder en je wenst. Ik wiederhol de zes weder. Je wesse, je dachtnis, je danke, je feile, je plüder en je wenst. Dat eerste, dat je wesse. Seit dem Sündenfall kon de mensch unterscheide zwischen Gott und Schlacht. So lesen wir in 1. Mose 3, Vers 22. In Gott der Herr seht, checkt ihn mal, de mensch weet nicht wat, wat wie van Godet en Schlachtet weite. Seit dem Sündenfall haft de mensch also ein Gewässe. De mensch kon unterscheide. De mensch kon nicht mehr unterscheide. De mensch kon dort erkennen. Wie kennen dort, wann mensche seien, die haft kein Gewässe, oder dem plocht dat Gewässe, oder dem hat sein Gewässe beruhe, oder de betäbt sein Gewässe. De bij ze vriend wordt immer verzeerd je de mensen er je wessen om te griepen. En wordt ver te maken dat de mensen zich recht voor je, dat de mensen zich entschuldigen, zich vriespreet je, de andere is schuld eraan, dat is maar wie de andere dat het miseert, enzovoort. Zal het zijn dat dan alles om er je wessen te beroeien? En Chaco weet wie wat dat lustje kruid verspetters haft. Ganz korte, aber so eine, wenn du gut zu sperren sind.

0: recht. Wel het ophullen, wel ons aansporen, wel ons geld zenden, wel een goede woordje doen. Dat vierde, de je feilen. De gedanke kon China zijn. Ook wanneer mensen zeggen, ik kon die gedanke lezen. De je feilen kon China zijn. Ook wanneer mensen zeggen, ik kon met die metfeilen. Om wat je dat bij de je feilen? Dat zijn niet de charperlijke weidog. Dat is niet mijn charper den ik speer, wat door weidet. Ik feil de verachtung. Ik feil de beleidigung. Ik feil de enttäuschung. Ik feil den Sport. Ik feil de Einsamkeit. Ik feil de Leib oder China Leib. Ik feil de Tauwandung oder China Tauwandung. Ik feil dat Gode en ook dat Schlechte. Besonders in onze Beziehung zum Nächsten. En dat kan zeer weidonen. Dat kan zo veel Freude brengen. Dat kan Dood oder Leven bedienen. Den Dood oder dat Leven brengen. De je feilen zijn persoonlijk, mijn ene, ganz alleen mijn, en ik vergelijk me met de nächsten. Dei en ik, Dissa en ik, Jana en ik. Wo groot is toch de onderscheid, en mijn je feilen gonen met mij ders. Ik kon de lang niet no, de rane met mij was. Na lote doch was rane, schein wann du noch feilen kannst, wann du noch je feilen hast, wann du noch ein Gespür hast für ein Gewässer, für gute Gedanken, für ein gutes Gedächtnis, dann ist noch Hoffnung für dich. Dann will er tophüllen, dann will er uns ansparen, dann will er uns Geld senden, dann will er mal gute Worte tun. Das lohnt sich. Nicht abgeben, fäten, kämpfen, im Glauben, durchholen. Dort wünsche ich alle Tauhiere, die wir in der Gefeile angefochten worden. Das fünfte, das Geplüder. Dat is een schwere aanvechting voor veel mensen. De folie van Geplüder. In Paraguay heet dat Radio Soa. Dat is een kampf. En wonen veel mensen niet meer falen. De krempelen de streien als de vleien. Dat is geen goede noorrecht. Jacobus schrift. Zo is ook de tong een kleine gelet en kan grote dingen aanrechten. Wat voor een grote wild kon toch met een kleine vier aangesteekt worden? In de tong is een vier. De tong kon veel onheil aanrichten. De tong zat onze ganze natuur in vlammen. Geen mens kon de tong onder de controle brengen. Met de tong loof wie God, den Vader, met de tong vliegt wie de mensen, die nu God zijn beeld geschaffen zijn. Jacobus schrift, uit deine muil kämt Love en Fleetje. Meine Breider, dat zal nicht so zijn. Lieve Tohira, ich war da hol. Geplüder is eine schwere Anfechtung für viele Menschen, wenn man sich beteiligt hat um Geplüder oder wenn man die Folie von Geplüder drogen muss. Ich lohnt an, weil er tophole en nicht plüdere, weil uns ansporne en nicht plüdere, wel ons goed zijn en niet plüderen, wel een goede woordje doen en niet plüderen. Dan komt het zesde woord, je wenst. Veel aangevochtene mensen hebben geen rechtig wertgefeil. Die kennen zich niet rechtig einschätzen. Eindig leven wonder wer ze zijn, aber ze doen nichts en komen te nichts. Andere leven ze zijn nichts, aber ze doen veel en komen te woord. Dit zal aber niet de moedstok zijn. Die Bibel sagt, ein Mensch sieht, wo einer von Büte lädt, aber der Herr checkt nur das Wort. Petrus, Jesus in Jena, wisst, was das bedeutet, sich falsch entschätzen, sich überschätzen. Er sieht, wenn der andere auch alle sich über die Eure, ich wohne ich. Jesus warnt ihn, und dann sieht er, en wann ich mit die sterben mod, ich wur die nicht verliehen. Dort wird du am letzten Abend mit Jesus. In jede Hohn zum Mariens schreit, hat Petrus all dreimal verloren, dort er Jesus chant. Dort wird du ab dem See, als Jesus nur die Jünger chaim, und Jesus den Petrus raubt, komm. Petrus wog dort. Petrus lebt dort. Petrus jengt dem Herrn und jen, solang als er num Harn checkt. en als hij nou de wale bezit checkt, dan verzonk hij. Oba, hij roep den haren, hij bood den haren om help, en de haar holp am. Ik vroeg, en wie? Wel wie taupole, wel ons aansparne, wel ons geld zijn, wel een goede woordje doen. Dis Petrus schrift Lothar im ersten Brief ohne Gemeindes. Doorwein sind sie froh, wann sie hier ook noch een stoutje des Liede goene matte. Disse Prove komen über jünd, om te zijn, wo acht in Storch jün Glaube is, zoals Golters vier gescheit wordt, dat terrein je, en te zijn, wo acht dat is. Jün Glaube is bij God veel meer wird als Gold. Zo wordt jün Glaube, wanneer de Prove besteht, jün veel Herrlichkeit geven, en je worden, je eet en je looft worden, wann Jesus Christus komen wordt. Ik vroeg, is dat gewenst? Is dat een goede noorrecht? Lieve Tohira, mag God jün die kracht geven, dat je een aanvasting brokken, dat jün je wessen, jün je daagnis, jün je danken, jün je feilen, in de folie van je plüder, nicht maar de aanvasting zijn, sondern jün je wenst. Dat is mijn wens en gebed. God met jün.
1: En de Gaude Norecht hier de ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze Sendung, oder vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden de vragen aan den jeweiligen Redner wieder, den zij ons namen?

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der zweiten Programm sahen wir waren Worte Bibel als Lied von Gott im Plan mit Israel, besonders Worte, was passieren in der Zukunft. In der vierten Programm, wo wir waren wiedergegangen mit dem Salzier Thema. Ich lade dich nun weiter an, angeschaut zu bleiben auf dem Programm, um zu sehen, was wir hier von der Lehren kennen von Israel, ihre Angehörsamkeit, und was die Angehörsamkeit für eine Nachfolge bringt. Und auch was Sinn in uns Leben von deren Tag für Nachfolge bringt. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, erreichlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Von da kommen wir weiter nur dem Prophet Hosea sein Buch. Wir haben gesehen, wo Gott Hosea und seine Familie Verhältnisse brückte, die Menschen an Israel zu wiesen, wo weit sie von Gott weitergegangen wären. So als Gomer Hosea seine Frau von Anweichung ihre Hurerie zu drehen, so wie Israel von Gott weitergegangen und hat sich mit Jette besudelt. Israel hat jächliche Hurerie gedreven. Die Betonung ist nu mehr auf Israel geleicht. Da sind Menschen, die uns sagen wollen, dass wir müssen nur das Neue Testament kommen, ehe wir viel von Leib hören. Das ist aber nicht so. Da ist uns viel von Leib in das Alte Testament verteilt. Das Hosea-Buch hat uns viel von dem Leib verteilt. So als Hosea Gomer Leib hat, wenn sie auch von ihm weggegangen wäre, so hat Gott Israel auch Leib gehabt, wenn sie auch von ihm weggegangen wäre. Wenn Leib bewiesen wird, dann meint das nicht, dass Gott die Sünden und Gottlosigkeit über seine Wort. Die Leib bewahrt sind, was Gott in Reicht ist, und Wort hat beiset Rechte. Wahrhaft ihr Leib wird nicht in blinget Urg, nur dort beiset drehen. Dort wird Leib tun, was nötig ist, und dort ist die Menschen von Gottlosigkeit durch den Glauben zu raden. Dort ist die Ursache, warum Gott dem Herr Jesus nur diese Welt schicken deed. Wo ist die Leib dann in das Alte Testament vergestellt? In das 5. Mosebuch, Kapitel 6, 4. bis 5. Vers, lesen wir dit. Horch, o Israel, der Herr ist uns Gott, der Herr ist eint. Und je Seele dem Herr jün Gott Leib habe, mit jün ganzes Wort, mit jün Seel und jün Macht. Dit Wort in das 5. Mosebuch mehrmals wiederholt. Der Herr Jesus mögt dit auch klar, als er von dieser Alte Testament schriftte, in Matthäus 22, 34 bis 40 redet deed. Das wird es sagt. Aber als die Pharisäer hörte, dass er die Sadduzäer stellgemacht hat, versammelte sie sich. Einer von an, in Jesaja gelehrter, frug ihm eine Frage, ihm zu versichern. Lehrer, wohnt es dort geratste Gebot am Jesaja? Und er sagte zu ihm, du sollst dem Herr, den Gott leif haben, mit dein ganzes Wort, und mit deiner ganzen Seele und mit all dein Verstand. Das ist das geratste und das erste Gebot. Und das zweite ist damit überein, du sollst dein Nobe so leif haben als dich selbst. Und diese zwei Gebote hängt das ganze Gesetz auch der Propheten. Das stimmt auch mit Wort wie in 1. Johannes 4, 9. bis 11. Vers finge. Hierin ist Gott seine Leib ans jähen Ewe je ab und bord. Dort Gott sein eins gesehen in dieser Welt und entschickt, so dass wir derich am leben können. Hierin ist Leib nicht, dass wir Gott Leib haben, aber dass he ans Leib hat und schickt sein Sehen, unsere Sünde wegzunehmen. Leiste Freund, wann Gott uns so geleift hat, soll wir uns auch untereinander Leib haben. Das Alte Testament macht das auch klar, dass Gott Israel erwählen deed, nicht weil sie besser wäre als andere, aber dass er seine Leib ab angesagt hat. Dort ist, was Gott auch für uns gedonnen hat. Alle Menschen sind in die Sünde geboren und alle Menschen haben gesündigt. Gott hat seine Leib nicht zurückgeholt. Als wir in unsere Sünde wären, beweist er seine Leib. Und wo deed er dort? Na, he deed dort, als der Herr Jesus in diese Welt hineingeschickt wird und unsere Sünde auf sich selbst nehmen. Dit wird uns in Römer, das 5. Kapitel, in der 6. bis 8. Vers beschrieben. Dan als wie nog schwak wäre te reichte tijd, sterf Christus voor de Gottlose. Dan kom wird irgendwer sterven voor een reichter Mann. Wann vielleicht ook voor een goede Mann wer sich noch mocht wagen te sterven, aber Gott bewies seine Leib ans jegen Eva, en dem, dat wils wie nog Sünder wäre, sterf Christus voor ons. En nu, wer immer an dem Herr Jesus leeft en arm als Heiland annimmt, haft dat ewig leven. Gott haft seine Leib en jeder Geschlecht je op en boord. Nu Hosea, dat dritte Kapitel, de eerste 5 Vers. Dan zei de Herr Gott zu mir, go weiter, wies deine Frau, dat ihr Mann ar Leib haft, wann sie ook ne Hohe is, jrozo als de Herr, de Israel sehns, leif haft. Wann sie sich ook te andere jette, je dreht ha en ihre Resine kuke leif ha. Also kauft ik haar voor mij selbst voor 15 Bieter selber en 1,5 Mot jorst. Dan zei ik to haar, du sollst van een lange tijd met mij blijven, du sollst nicht ne Hohe zijn, en du sollst nicht een andere Mann hebben, en zo war ik ook voor die zijn. Dan dat Israel volk wordt van een lange tijd ohne een chenig zijn, en ohne chenig zins, en ohne irgendein Opfer, en chenig standers, en chen effort oder teraphim. En nog hier zullen de Israel zins terugkomen, dem Herr Gott er Gott te zieken, en dooft er chenig, en ook zien goots en de laatste dag, en worden met cetera, no dem Herr komen. Hier wordt ons dat laatste kapitel van Hosea zijn familie vertaald. God brukt dat waarde Israël te bewijzen, Hosea hij aan leef heeft. Dat zien zo dat Gomer had zichzelf als een schloof te hoererie verkauft. Hosea kauft er terug en moet zeggen dat ze niet waarde naar andere mannen gaan worden. Dat wie een zeer diepe leef die hij voor Gomer had, aber Gott hat ne gratere Leib für Israel bewiesen. Gott hat nu ook ne sehr grote Leib zu uns bewiesen. Hosea told 15 Bieter selber en 1,5 Mot jost, seine Frau trägt de Chaper. De Herr Jesus jef sein Leben han, so dat he uns für sich selbst Chaper kun. Hast du am dafür gedankt? So als wie verheer je seine ha, Israel es nu nach mangt die Nationen verstreit. Mieren zijn in haar land, maar zij hebben geen schenig, en zij hebben ook niet een tempel of een priester. Als een nation hebben ze de Heer Jezus afgezegd. Veel zijn in ongeloven terug naar haar land gegaan. De Heer God heeft gezegd dat er een tijd komen wordt, waar ze de Heer God zieken worden. De Heer Jezus is dooft zien nu komen, naar het vlees nu, en de Israëlieten worden arm en de laatste dag aannemen. Hosea, dat vierde kapitel, de eerste 3 vers. Je Israël zins, harcht nu dem Herr Gott zijn woord. Dan de Herr Gott haft een strijd tegen de inwoner im land. Dan door es geen waarheid, geen erbarmen en geen erkentnis van Gott en dit land. Dich liegen en schweren en marten stelen en dich hoererie vermeren en bloot schiet aan bloot. Daarom dat dit land treuren. En alle die daar wonen smachten met die tieren op een stab, en de vegel in de lucht, zo gaat die vers om zee, worden weggenomen. De Heer had een zaak voor de Israëlieten te brengen, door wie geen woorden, geen erbormen, geen erkentnis te vingen. De geboten die God aan de Mozes gegeven had, hadden ze het woord God van aan verlangd. God had zo'n van aan bestemd, wils hij een heilige God is, die vol erbormen is voor alle mensen, en ze zullen dat bewijzen. God wordt zien gezegd, jij en zo'n stalen, die godloosheid drieven worden. Deze vers wijzen ons dat de Israëlieten en Hosea zien dag deze geboten gebroken hadden. Wanneer we terug naar dat tweede Mozeboek, dat 20e kapitel gaan, dan zullen we daar lezen wat die 10 geboten zijn. Mank andere geboten lezen we dit en de 12e tot 16e vers. Eert jun vader en moeder, zodat jun dag im land verlengd worden zijn, die de Heer jun God jun geven wordt. Du zalst niet doodmaken, du zalst niet de ehe breken, du zalst niet stelen, du zalst niet valse zeichnis geven, jegen din noba. Ze weren God zijn uiterwelde volk, maar ze weren wit weggegonnen van God en hadden zijn geboten gebroken. Durch die geboten wil God bewijzen wat zijn wille weer voor mensen. En dat nieuwe testament wordt ons gezegd dat de geboten komen zodat mensen zijn kunnen, wo zendlich ze weren en aan nog God zijn genoeg brengen. Jezus Christus is voor alle mensen gestorven en heeft voor alle zonden betaald. We kunnen niet zelig worden wanneer we proberen de geboten te houden. Dat, mijn vriend, is niet mogelijk. Wanneer een mens een van de geboten niet voor zich brengen kan, dan is hij voor alles schuldig. Dat christelijke leven is niet geboten houden. Dat is in den geloven wandelen. We zullen in de heilige Jezus in de kracht wandelen. Dat wordt zich in alle treizen van ons leven bewijzen. Een goed voorbeeld maakt Christus zijn is vielleicht niet zo schwer, maar voor hem en de familie in Noberschaft te leven, is voorken een andere zaak. Maar dat zal niet zo zijn. We kunnen in alle omstand voor Christus leven en zijn willen doen. En onze eigen kracht, waar we dat niet voor zich brengen. Maar in de heilige Jezus in de kracht, is dat mogelijk? Eerstens moet we zeggen maken dat we waar de geboren zijn. Zonder die waar de geboren zijn, haak ook de heilige Geest. Rema 8, 9 zegt, Ober je zijn niet in vlees, je zijn in Geest. Zend hem al de Geest en je woont. Ober wanneer irgendwer Christus zijn Geest niet heeft, die heert hem niet aan. We moeten ons de Geest aangeven, zodat hij en ons regeren kan. Hij wordt ons leven zo in ordening brengen, dat we in God zijn weg wandelen kennen. Rema dat 8 kapitel 3 en 4 vers zei, Dan wordt hem gezegd onmogelijk weer, en dem dat het zwak weer durch dat vlees, dat heeft God zelfs gedaan durch dem, dat hij zijn zin en zindelijkheid mensheid gestalt, schekt en verzind, en doordurch die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezegd verlangt, mocht een ander veld worden, die we nu niet om vlees wandelen, maar om Geest. Durch de heilige Geest, die ons geeft wordt en die nieuwe geboort, zullen we de gerechtigheid van dat gezag erfellen. Een mens, die werkelijk waar de geboren is, wordt gerechtigheid en zijn leven bewijzen.

0: Nu, we komen terug naar Hosea zijn geschicht. En we zien dat God am vader als een bispel brugt. Hosea jenk en kaft zijn vrouw terug van Sloverie. Ze wordt aangesteld als Hosea zijn vrouw en als de mutter to ere tjenge. Zoveel als we weten, jenk ze niet meer van haar man weg. Door deze ervaring had God een boodschap voor zijn volk. Zo'n leef bewezen wie een beeld van hoe zeer God zijn volk, Israël, leef had. God zei dat hij zijn volk zeer leef, wanneer ze zich ook hadden aangegeven door Jetta. God zei ook dat wil ze van hem weggegaan worden, worden ze van een lange tijd ohne een chenig en ohne een tempel en opfer zijn. Nu, wie weet dat de Heer Jezus alles erveld heeft. Aber de Israëlieten nemen dat niet aan. Die zijn al lang ohne een chenig geweest en worden nog langer zo zijn. Hoe lang weet wie niet. Door wordt op een tijd komen, wanneer God zijn volk Israël bezeker wordt. Door die tijd wordt de Heer Jezus als chenig komen. Ze worden terug naar een land gebracht worden en ze worden door een vrede en een zekerheid wonen. We weten dat Israëlieten moesten voor ihre zin gestroofd worden. God had aan je gezegd dat wanneer ze gehoorzaam worden zijn, dan worden ze in haar land blijven kennen. Wanneer ze niet worden gehoorzaam zijn, dan worden ze van haar land weggenomen worden. Kort nadem dat Hosea deze boodschap gegeven had, worden die mensen gevangen genomen. Veel worden doodgemaakt en anderen worden naar een vreemd land genomen. Daar is no fall, wanneer mensen zich tegen God stalen en in ihre zinde leven. Dat is ook nog zo in onze tijd. De apostel Paulus heeft een goed woord voor ons in Galater 6, de 7e en 10e vers. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook arnte. Dan wie immer tot zijn een het vlees zegt, wordt van vlees dat verdorvenis arnte. En die tom juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven arnte. En wel we niet moedloos worden goeds te doen, dan te reich de tijd waar we arnte, wann we niet opgeven. Daarom, zoals we de gelegenheid ha, wel we goed het doen aan alle mensen, aber besonders aan den, die tot de geloofs familie gehören. God vergeef de Israëlieten die aan hem geleefden, aber die zinde die ze gedaan hadden, brachten naar arnte. Voor den meent dat ze maakt de nationen verstreed worden zijn. Voor ons nu kan dat meenen dat we God zijn zegen niet worden hebben. Oder dat ons schwierigheden mochten gebracht worden. God verjeft die zin die bekend is. Aber dat heeft voorken een noodval die we uithouden moeten. Also, we moeten dat te zien dat de Heilige Geest immer in ons leven regeren kan. Daar wordt voor ons ook de tijd komen, wanneer geen zin of verzekering, of nood, of krankheid, of dood wordt zijn. Dat, mijn vriend, wordt een werkelijkheid zijn, wanneer de Heer Jezus voor ons komen wordt en ons naar zijn hemel nemen wordt. Dat wordt heerlijk zijn.
1: Nu de vierde bezaaste vers. Nu laat geen mens streven of een andere mens schellen, dan jun volk is zo als mensen die met de priester streven. Door wij een woord je een jaren dag stalperen, de profeet wordt ook in een nacht stalperen, en ik woord jun mutter vernichten. Mijn volk is vernicht, wil ze geen erkentnis ha. Wil ze erkentnis afgezegd ha ik jun ook afgezegd als een priester van mij, wil je dat je zaad van jun God vergeten ha, waar ik zo goor ik jun tjinge vergeten.

Hier heeft God durch Hosea zijn entschluss wegen zijn volk Israël. We hebben veel gehoord van hoe God Hosea zijn familie brugge deed, Israël bekend te maken met hoe dat met de nation via. Nu wordt God tot Israël reden en aan verleiden wat met aan passeren wordt en waarom hij dat doen moet. Als de Israël en de Jude Chenichriks tot een eng en land gebracht worden, worden zij meer en meer godloos. Door weer een valse profeten die dat volk vertaalde, dat alles goed wordt zijn en dat zij niet van haar land worden weggenomen worden. De priesten waren ook door met hen gesloten. Zoals we al gezien hadden dat Israël chenig rekt de tien stormen, hadden geen chenig de goed of de gottesvechtig weer en dat volk terug naar God brengen kon. De priesten die door hen gesteld worden, waren niet Gods priester. Zij leidden dat volk en of Gods diensten in. De valse profeten, de godloze priester, de verste en dat land en dat volk waren alle veredeld. Door waren maar weinig die dem Herr diende. Zo'n mensen ere gerechtigheid weer niet genoeg, God zijn oordeel terug te holen. De nation houdt zich zo tegen God gestalt dat God zijn oordeel tegen dat volk niet terug holen kan. Wanneer Hosea in deze vers deserveert van Gods schrift, ik wil jullie moeten vernichten, dan heeft dat de nation hem zin. Als de Assyrian armee naar Samaria kwam, worden veel mensen doodgemaakt en anderen worden naar een vreemd land genomen. Dat weer God zijn oordeel dat hij op dat volk wegen er zin bracht. Zoals we gezien hebben, en zoals dat ook weer vergesteld wordt worden, God wordt en de laatste door zijn volk Israël en Juda alle 12 stammen toepzamelen en aantrekken naar haar land brengen. De zin moet gestroofd worden en Israël had zich lang tegen God gesteld. God is genedig en hij is geduldig, over dat kämpfende tijd wanneer een heilige God de zin in oproer stroffen moet. Dat mag geen onderscheid en woon geslacht, dat mag zijn. De enige toevlucht is de Heer, en alle die nu aankomen hebben genood en vergevenis gevangen. Zo als dat en Hosea zijn tijd weer, zo als dat nu ook. En Hosea zijn tijd weer door valse profeten en valse priester die dat volk van God wegleiden deden. Zo zijn er ook leiden en predikers nu, die nu niet acht geven op God zijn woord. En doordat leiden zijn mensen weg van de Heer en zijn radung. Daar is bloos één weg hoe mensen met God kunnen recht zijn, en dat is door de Heer Jezus. Zoals daar voor Israël en Juda een oordeelsdag kwam, zo wordt er ook voor mensen en nationen een oordeelsdag komen. En Hosea zijn boek wordt ons gezegd dat de mensen vernicht worden, wilst dat geen erkentnis weer. Zo'n erkentnis kwam van de weer die God door zijn profeten tot de mensen gebracht hadden. Zo'n boodschap moest je geleefd en aangenomen worden. Dat is wat aan erkentnis geven wordt, zeg maar. En ze weten kunnen wat God van aan verlangt en hoe ze van de fiend kunnen bewoord worden. Maar wanneer dat afgezegd wordt, dan weer door geen erkentnis en dat is waarom ze vernicht worden. Van woord komt zo'n erkentnis dat mensen nu niet brukken en gerecht komen? Naar mijn vriend God zijn woord zegt dat volgt voor de Heer als de aanvang van wijsheid en erkentnis. God heeft ons zijn woord gegeven, dat is de Bijbel. God is voor het kämpf van welk zinnen te horen wat God te zeggen heeft. Wat God gezegd heeft en wat hij wel heeft, dat we weten zelen, is ons in de Bijbel beschreven. We moeten de Bijbel lezen en horen naar wat God daar zegt. Wanneer mensen God niet leven willen, dan worden ze aannemen wat mensen te zeggen hebben. God weet alles wat er te weten is, mensen doen het niet. Mensen reden van wat ze zichzelf uitgedacht hebben en wat ze van anderen gehoord hebben. Wanneer dat niet van God komt, dan wordt dat een mens niet tot je gerechtigheid brengen. Wanneer God zegt dat er bloos één weg is, dat woont mensen kunnen zelig gemaakt worden, dan moeten we dat aannemen of eeuwig verloren gaan. Op wat verlaatst u die, om zelig worden? Is dat op die goede woorden? Voor God zijn die zo als bezoedelde kaderen, mijn vriend. Verlaatst u die op de taufe en een lied en een gemeente zijn? Dat wordt die niet toereken, oh nee.
De Heer Jezus zegt, ik zie de weg. Tjena tjampen voor de boete derg mij. Hij heeft voor alle zind met zijn bloed betold. Hij is van dood opgestonden. En woord waar de trek naar deze eerd komen. Als God hem van den dood terugbracht, zegt hij doordeg dat hij niets anders aannemen wordt. Dit is wat de apostel Peter in apostelgeschicht 4, 12 vers zegt. En daar is ook een geen andere raden, dat heet in Jezus Christus, dan daar is geen andere nomen onder dem hemel mag mensen je geeft, derg woont wie kunnen zelig worden. En in Johannes 1, 11, 13, staat dit geschreven, hij zei nu dat zien je, aber zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Aber al die hem aannemen, geeft hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloed en niet vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van God geboren zijn. Roep de Heer nu aan, lood hem en din leven een en. Hij wordt die raden. Mocht de Heer je rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

van doen deze kinderstund, je dit omdat tuimen alleen zijn. Ik weet niet wat die met dat met je het, beste jaren alleen, oder leuwe in een groep met vriend, oder met je schwester, met familie. Doch vervalst du die, wann du mal allein bist? Et simuli spannend, wird et von der Anselise ergonne wird, von der wie meier num nächsten Leut hier wore.

Zo onderhielden zich deze twee mannen. Ze waren vriend van Jezus, ook zijn genie gewesen. En nu wisten ze einfach nicht wieder. Dorwens hadden zich ook op een weg gemocht. In de ongeveer 12 kilometer, die wollten ze nog bij zum Overschaufen. Maar weg wollen ze wollen wegrennen en alles einfach vergeten.

op eenmaal vraagt de vreemde man de twee mannen, waarom zijn je moest zo schwer van begrip? Doe je niet eraan je leven wat de profeten im Auftrag Gottes al voor lange, lange tijd opgeschreven hebben? We, de profeten, de mannen Gottes, hebben wat dat er opgeschreven? Aber klar, ze hebben al voor vele jaren dat opschreven laten dat de kreuzer komen moest. En ze hebben al te jane tijd opgeschreven dat de Messias, de Rader van de Welt, lieden moet, dat hij geschlagen wordt, omgebracht wordt, en dat hij de ganze Schuld van de mensen op zich nemen wordt, en dat hij voor de mensen sterven wordt, aber zijn dood niet het laatste is.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, de plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Vandaar wil ik door even reden waar een mens Christ worden kan. Zondag aan Pinkster wordt een vele kerkje doopvast gevierd. Am eerste Pinksterdag vangt je de Heer Jezus zijn gemeente ook mal aan. We lezen dat zich aan dem einen dag 3000 mensen bekeerden en diepeleiden. Dat is klar dat hij zich eerst bekeerden, eer zij zich diepeleiden. Petrus had een strenge predigt gehouden en de mensen gingen dat hij er hoorde en zij bekeerden zich. Een bekeering wordt ook vaker wedergeboorte genannt. Vandaar wel wie zijn, wordt een wedergeboorte bedeeld. Wat passiert zo recht, wanneer een mens zich bekeert? En in vandaagse Bibeltijds geeft de Heer ons de antwoord. Als schriftwoord voor de boodschap wel we uit Johannes kapitel 3, de vers 1, der 12 lezen. We willen aber eerst een leid van deze zenja aanhorchen, en dan uit Johannes kapitel 3, van vers 1, der 12 lezen.

en ook deine Mutter is. Op dem jest seine Stem horche. En dan wel een zenne. En je hoorzaam aan de deerte aan ze hoort opmerken. God deed zijn deel. Aber wie moet dat aan zijn gedaunen? God heeft de mens met een vrien welle erschaffen, zijn leven zelfs te bestemmen. En daarin zijn er vandaar nog zo veel mensen aanbetiert in deze wereld. God wil niet dat een einzige mens verloren gaan zal. Hij wil dat alle mensen tot de erkenning van de waarheid komen. Leider zijn er zo veel wat God weten, aber doch je in God ongehoorzaam zijn, krijgt ze ons echt voor vele jaren ook mal weer. Vielleicht bist du leider hier ook nog ongehoorzaam je in God. Wenn du dat Rijk Gottes zijn wist, moetst du ware geboren worden. Du moetst dat nieuwe leven in Christus hebben. In arm true nofolie in deine. Da zijn ook vele wat nog niemals van God zijn Sehen Jesus gehoord hebben. En daarin zijn wie, die wie God zijn kinder zijn, beroepen dat licht van evangelium en de ganze wereld te verbreiden, zodat alle mensen daarvan te horen krijgen en ook God zijn kinder worden. Ten slotte mocht het jund, die de ware geboort al erleefd hebben, moeten spreken als nieuwe mensen alle dag te leven en aan hun geloven te wassen. Die wat de wadergeburt nog niet erleefd hebben, mocht ik aanloden dem Herrn de deur te jenem horten, doch op te merken en arm als jenem persoonlijken Herrn en Heiland aan te nemen. Wel wie nog te beden. Himmlischer Vader, wie danken die, dat u ons haast dich dienen sehen Jesus Christus nie het leven gegeeft. Wie danken die ook verdienen leven voor ons. Manchmal sind wir noch schlechter als Nikodemus wir. Wir leben wie weiter alles und verstehen aber doch mal wenig von deinem Welle. Halb uns zu verstehen, was du von uns weißt, und dann halb uns aber auch, dort zu daunen. Wir beten an Vergebung, wo wir sündigt haben. Wir beten auch, dass dit von deutsche Wort mocht allem zum Sehen sein. En wie bidden dit in Jezus' Namen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 199. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 199. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

0: Deze aandacht is van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is te mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze aandacht wordt je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: Wanneer we aan ervaring denken dan, en wanneer we terugkijken dan naar de tijden waar God je schaft heeft met zijn mensen, dan is niemand de tijd van ervaring geworden, ohne dat mensen zich demütigen dan. En God schaft niet mank stolt je mensen. En dit is een thema waar Eva ook veel, dat er als wörtlich wenig personen wat kern van dit thema reden, dat zij dat ganz uitleven dan, wat zij van reden dan. Zo valt het mij van deel. Ik val mij dat niet weet, dat ik van die moet reden dan. We denken klimaat van Moses, en we hadden de vorigen gelezen in 5 Mose, waar Moses daar hij weer de demütige Mensch, wat jij moet had geleefd. En ik voel me niet dat ik zo'n persoon zijn. Maar dit is een thema wat God mij op mijn hart gelegd heeft. En wanneer wie ze kijken, wanneer wie ze personen, wanneer wie ze christen, dan God zijn arbeid in ons zijn, wie moeten ons demütigen. En ik wil van die dingen zijn, wat ons vielleicht een klein beetje aanzet. Maar ik vreel, en mijn hart is voor ons van die. Dat we wollen ons hart opmerken. Is dat vielleicht dat God wel naar ons reden? Is dat vielleicht dat God wel zich openbaren naar ons? En we moeten ons opmerken voor wat hij heeft voor ons. We hebben ons naar hemel leiden in gebed. God in hemel, ons fehlt het aan die. Jezus Christus, we zijn dankbaar dat u genedig bent. En heel eerst, we freuen dat u was ons opwijken. We zeggen laatste zondag dat buiten dat God schaffen deed, buiten dat de Heer Jezus ons opwaken deed, we worden niet erwaken krijgen. En God, ik bid dat die was van deel en ons schaffen, dat die was ons opwaken, dat we kunnen verder die komen en ons demütigen. We beden dit in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al laatste zondag zei, we willen van 2 Kronik, kapitel 7, de 14e vers, we willen een paar zinnen nemen, dat we kunnen zijn, wat zegt deze vers te ons? Wat zal we doen, zodat God kan schaffen? Zo, we zijn in 2 Kronik, kapitel 7, de 14e vers. En ik wil best van de eerste poort van de reden. En mijn volk, waar even mijn naam even genaamd is, zich demütigen wordt, dat zij beden en mijn jengen wordt zeken en zich niet opmerken en van dat bij ze loten, dan wel ik dat je bed van hemel ook erheren en er de zinden vergeven en ook dem schoten omloont waar heilen. Dat eerste poort en mijn volk, waar mijn naam even genaamd is, ik demütig word, dat is wat ik van jou aanreden wil. So dat eerste poort, dat zegt, in mijn volk, wer is God zijn volk? En laatste zondag zeggen we, wo erwaking is bloos voor zonen wat al wakker zijn. Dat is bloos voor zonen wat leven hebben. En we reden van Christen. Zonen wat dat niet gebeurd hebben, die wat dat niet leven en Jezus in zich hebben. So dat is, wer we van reden doen, van wie van God zijn mensen reden doen. Van mijn volk. Wanneer deze vers geschreven werd, God reed van Israël. Die wat poort weer van Israël, physical en ook geestelijk. Dat weer die wat God nu voor je weer. In 2 Kronik, kapitel 7, zei wie wou Salomo, die had groots in de Neertempel gebuurd, en hij wil verder alle mensen, die zijn Neergebied bestedigen, zo te zijn, verder God. Dat deze woord de steed zijn, waar God wordt zijn. Maar dan had God bloos in de tabernakel gewoond, mank zijn mensen, en nu wil God in de tempel wonen. En kapitel 7 wist ons, waar Israël juist zich had naar God, en dan zegt God in 13 en 14, wanneer hij wordt stroof brengen, wanneer zij worden afgegaan, wanneer zij worden weg van God gaan, wat zullen zij dan ten terugkomen? En zo, dat is een beetje waarom we deze versen lezen dan. Zo, wie zijn God in de mensen van deel? Van Christus komen deed, hij maakt het merig dat mensen van alle velken kunnen Jezus Christus aannemen. Dat we niet bloos de Juden wat Jezus Christus tussen Helen kunnen aannemen. Dat we jeder persoon, we zijn dit in het Oude Testament, en Paulus redt van dit in Rijmer kapitel 9, en Hosea heeft geschreven. Rijmer kapitel 9, 25 tot 26 zegt het dit. Zoals hij in Hosea zegt, ik word die niet mijn volk weeren, mijn volk nanen. En waar de goud zijn, de China verheer wordt reken. En dat zal ze komen, door waar dat gezegd wordt. Wie je zijn, niet mijn volk, door zal je dan leven in God, zijn tinger je naad worden. Zo, Hosea redt van de tijd, waar mensen wat niet God zijn volk weeren, worden God zijn volk worden. En hij redt van alle zonen, wat niet Juden weeren, wat worden Jezus Christus aannemen, en der Jezus Christus dat eeuwig leven krijgen. En weet je, wie is men niet en wie we plot iets reden? Wie zijn niet in het Oude Testament, wie zijn niet van de mensen, wat God zijn mensen weeren. Wie weeren niet God zijn volk. Oba wilt Jezus Christus zijn redding opeisen naar alle die wat niet Juden zijn, en wie talen ons dan, dat is merlich, dat der is op, dat wie kan naar God komen. Wie würden dan zijn, Jezus Christus is voor allem. Dat bedoelt niet wat voor een klier huid we hebben, dat bedoelt niet of we morgen of vroeg zijn, dat bedoelt niet hoe oud we zijn, 1 jaar, 100 jaar, dat bedoelt niet wer we zijn. Jezus Christus is voor allem. En wer in Jezus Christus is, wer Jezus Christus aangenomen heeft, is God zijn volk. Zo, wanneer we zijn in mijn volk, waar mijn nomen even genaamd is, God redt van alle mensen wat aangenomen hebben. Maar hier is een ding waar ik wel zijn, wel gaan wie zal van deel zijn. En dat is, in mijn volk, waar mijn nomen even genaamd is. Dat is niet bloos dat wie je hier naar God. Dat is dat God zijn nomen even ons is. Zo wanneer we woorden gaan, wie drehen God zijn nomen met. Dat is Jezus Christus zijn nomen. Alle van ons, wie had een hingenom. Mijn hingenom is Unger. En wat Unger zijn, dat is, ik kom van een lijn, wat Unger zijn. Ik je hier nu een familie, de Unger familie. En de nomen de is Eva me, en dat wist te wonen mensen uit je hieren. En wie wij Christen zijn, wie drehen Christus zijn nomen Eva ons. Dat is Christus zijn nomen, wat ons uiteindelijk dat van anderen. Dat is interessant. Je hebt me dat hier eier zijn. Van waar komt de naam Christ? We weten Christus als dat Jezus Christus, maar waarom worden wesse mensen Christen of in Christ genannt? En dat is wegen in de eerste 100 jaar, de weeren mensen wat Jezus Christus nu volgen deden, en ze leken zo zeer wat Christus weer en wat Christus deden, dat mensen deden spaten even aan, dat zij kleine Christus wären. Dat van woord de noem Christ komen dat. So, ik heb een vrouw voor ons van deel, en dat is een vrouw voor mijzelf ook. Zijn wie Christen bloos wegen wie zijn Christen? Of würden andere ons zijn, zoals wie leven, en zijn tikkemo, du as een kleine Christ. Ik weet niet wer dat is, maar ik kan Jezus zijn in die persoon. En wanneer Christus kan zijn, dat is een Christ. Zelfs wie bij Christen wanneer wie zijn Christen, of als jeder klaar te zijn, dat Christus die noem even ons is, dat andere mensen worden matten ons Christen dan. Sicher sein deid, dat is wichtig dan, dat wie nicht schon bringen dan, nur den Nom, wat ewa ons is. Jesus Christus sie nomen. Den Nom, wat ewa alle Nomen is. Den Nomen, wat grater en stärker en meer Kraft has, is irgendein Nomen, wat aber welt is. Jesus Christus. Philippa Kapitel 1, die erste Port von 27, nicht als eine Farge, was Pastor Eich in der englischen Botschaft reden, dein letzte Werk. Und er sagt, in der sechste Stadt. Paulus sagt, sieht bloß du nur, dort gehen Wandel mit Christus in Evangelium stammt. So, ich habe viel geredet von, wer sie nur mehr bei uns ist. Und dann macht wieder ein Freund. Wann wie Christus sie nomen drehen dann, du sind wasse Dinge von Christus, wat würden in Teken sein, wann der Ewa uns ist, dort wie Christen sind. Und wenn wir an Christus denken dann, wat ist der Charakterpunkt von Christus, wat vielleicht Dollar zu seinen ist, das erste Ordner denk, und dort ist dein Mut oder dein Mut. Dein Mut. Tal wie uns, sei wie uns selbst an, der dein Mut. Sei wie uns an, und da wie uns Leben so ernst stellen, so dort wie Leben uns Leben, so ist Christus lebt in Leben. Wir wollen von dir sein, von Philippa Kapitel 2, 3 bis 8, wat vom Beispiel jeif Christus uns. Wir haben in 2020 gesehen, wo Gott hat die Kirche gebraucht, um Menschen zu glauben bringen. Wir haben gesehen, wo Gott hat Wunder getan und viele Menschen haben gewassen. Aber Kirche, hör mal, ich glaube, du hast doch ein Port in uns Hort, was noch nicht ganz angeheft ist. Wir sind noch nicht ganz demütig. So, was ist Demut dann? Demut ist bebrach sein und andere und nicht prosig und akig sein. So, das ist, wir würden gern sein, unsere Ehen sind nicht an uns, unsere Ehen sind an andere. So, das ist wichtig dann, dass wir dann den Unterschied tun zwischen was was Demut ist und was uns selbst nicht merken ist. Demut ist nicht uns selbst zu nicht merken. Dort ist nicht uns daran, aber dort ist clean angesehen und angenommen sein. Dort ist dort zu sehen, sagen, wer wir glauben, wie sollen sein, leider dort wie kein andere deinen. So üblich will ich haben, wir sollen uns demütigen für Gott. Mehr Kapitel 8, oder Kapitel 6, das letzte Wort von Kapitel 8, sagt es dort. Wir sollen und blieb treuhörtig, leiftollig und demütig für Gott, der dort leben. Dort ist, was Gott seine Verlangen ist für uns. Dort wie treuhörtig, leiftollig, demütig für Gott, der dort leben gehen. So, warum sollen wir dann demütig sein? Ich glaube, 1. Korinther, Kapitel 15, der 10. Vers sagt uns, aber der Gott seine Genot sie auch, dort wird auch sie. Und meine Genot und seine Genot an mir als nicht für Jesus gewasst. Nee, ich habe viel mehr gearbeitet als der andere alle. Aber dort wir nicht auch Gott seine Genot wir in mir. Ich glaube, eine Ursache, woran wir uns nicht demütigen tun. Wir glauben, und das ist falsch. Dort wie sind, wer wie sind, wird es auch hat dort getan. Dort als wir es auch gearbeitet haben, dort auch existiert sein, so sagt sein. Und wir tun uns hoch sagen, wir glauben, wir haben was gemerkt von uns selbst. Aber Paulus lehrt hier, dort alles, was wir sind, alles, was wir haben getan und alles, was wir können tun, als wird Gott uns die Genot schenken, dass wir das können tun. Wir sind, wer wir sind. Nicht, wir haben wie Hand den Plan gemerkt. Kein Baby hat eine Mutter lief, gesagt zu sich selbst, das wird Aqua sein. Aqua hochwachsen, Aqua stark sein, Aqua klug sein, und das wird meine Gaben sein. Kein Baby hat den Reich, kein Baby hat die Kraft, und das tun. Dort ist bloß Gott, wird uns die Gaben geben wird. Dort ist Gott, wer uns merken wird. Und wenn wir Sascha hoch sind, wenn wir Fischer hoch sind, wenn wir Achscha hoch sind, dort ist Gott, was uns gemerkt hat. Dort ist nicht, wie uns wieder zu tun haben. Und wir machen uns demütig für Gott und andere, weil wir sind nicht in Kontrolle, wer wir sind. Und dann dort, was wir haben getan. In der Bibel lehrt uns auch klar, wie sie uns schaffen, wie sie eine gute Arbeit tun. Aber die Gaben, was wir haben, so dort wir können schaffen. Und die Gesundheit, was wir haben, so dort wir können Dinge tun, dort kommt von Gott. So werden wir uns nicht hochholen, werden wir nicht hochmutig sein, mit was wir tun haben, wird wir glauben, das ist alles mir, das ist alles mir, das ist alles ich. Das ist Gott, was wir tun haben. Er ist der, was uns die Kraft geben wird. Und wir müssen vorsichtig sein und gehorsam sein. Und verantwortlich sein für dort, was er in uns wollen wird. Weil ich glaube, die größte Ursache, warum wir demütig sein, sollen sein, als wird Jesus Christus wir demütig. Wir sein unser Zweck, unser Ziel, als Menschenleben zum Jesus Christus nur feiern. In Christsein meint Jesus Christus nur feiern. Und wenn wir Christus nur feiern, dann meint wir Martin sein, dass er ist. In Jesus Christus wie demütig. Jesus Christus wie nicht hochmutig, ich würde Hand konzern, aber er wie nicht. Und wenn das ein Punkt ist, wo Eva sie nomen, klar zu sein, als wer er ist, dann macht wir dann auch demütig sein. Das ist, worum Stolz und Prach eine große Sinn ist in Gottes Augen. Wir nehmen Wort für uns selbst, Wort bloß für Gott gehören wird. So wollen wir uns dann für andere Menschen demütigen. Das ist Gesundheit, Philipper Kapitel 2, 3 bis 8 lehrt uns. Üblich sei wie in Kapitel 3, das sagt, sieht nicht nur sich, und ihr geht sich. Wenn wir sein Wort in der Tag angehen wird, wenn wir sein Wort in ohne Christen angehen wird. Und ich würde sagen, ich sage noch in mehreren Jahren in der es ist ein Prediger in der Türk, habe ich gedacht. Und wenn wir jetzt Zanken in der Türk haben, wenn wir Streiterie in der Türk haben, ich würde sagen, dass als mehr Armer wird ein Mensch, der nicht kriegen wird, vor der Heiglift am Treffen wird. Wir sind Dollar bedürt an uns selbst, ist wir sind bedürt an was als Bastard für die ganze Türk. Und dann der nächste Port von 3 und Feier sagt es dort, und euch den nächsten Hecher aus jüns selbst. Die sollen nicht bloß an dort kicken, was jüns selbst interessiert, aber auch nur dort, was den nächsten interessiert. Wir würden viel von dieser Forschung reden, aber ich glaube, hier ist das Ding, was wir von dieser Forschung nehmen. Dort, was wir wollen, es nicht so wichtig ist, was andere Menschen fehlt. Wir können nicht bloß an uns selbst denken. Ich glaube, das ist, wo viele von den Trouble kommen down in unsere Türken. Und das Verbild, was wir für Christus sind, wir denken bloß für uns selbst. Viele Menschen haben mich gefragt, was ich von Covid-19 denken darf. Und ich habe nicht viel gesagt über das Konzil von Covid-19 und was ich darüber denken darf. Und warum ich das habe getan, als will ich wohl nicht haben, dort soll eine Distraction sein, dort soll uns nicht wahrnehmen von dort, was Gott will der Getork tun. Dort ist der Evangelium verspreiden. Wir sind hier nicht für Covid-19, wir sind hier nicht wegen Covid-19, wir sind hier für Jesus. En wat we blijven van COVID-19 en wat we blijven van wat die regering heeft dus gezegd, gemerkt, welk van deel zijn, is niet zo wichtig. Is dat voorbeeld wat we voor Jezus zijn. Dat voorbeeld wat we voor Jezus zijn, dat zal deemutig zijn. Wanneer we reden van wat ik blijf zal worden, wanneer we reden van wat andere mensen zullen doen, zullen hier zijn dat. Zijn we interessiert aan anderen? Of zijn we best interessiert aan wat God, wat we geloven, wie willen? Weet je, Tjoak, wat we van COVID-19 reden doen, is wichtig. We moeten deemutig zijn. En waarom we dus dit moeten reden, is de Tjoak, is niet bloos hier voor de christen. De Tjoak is op deze wereld, zodat we kan God zijn heerlijkheid te de eerd in de wereld brengen. We zijn hier zodat we kan een voorbeeld zijn en dat we kan de evangelie metdelen met anderen. En toch, we zijn hier om de wereld wezen waar Jezus is. En Jezus is niet dol. Even zo'n wat niet krachtstemmen met wat we geloven. Jezus Christus is niet hoogmoedig. Jezus Christus reikt niet bloos van zijn recht. Jezus Christus reikt niet bloos van wat zijn recht is voor de gezet. Jezus Christus zit en is interessiert aan wat anderen veelt. Zo van wie worden dat even checken, wat we gezegd hebben, wat we dat gezegd hebben 2020. Wird wie kern sein, dort Menschen, wat Christus nicht tarnen, wel nu Christus tarnen, wilts wo wie von Dingen han gered? Hab wie dei Demut bewiesen, wat in Christus is? Weiten Menschen, dort de Tjork hier is, so dort wie kern andere deinen? Oder seht de Welt de Tjork bloß an, für wat sei wellen für sich, en bloß sich? Ik blijf hier, zei wie naar hen denken, de vijfde vers. Ziet een andere zo je zonen als Christus, Jezus zelfs via. Zo deemut is niet zo'n wat we doen. Deemut is een ding wat te doen heeft met ons karakter. Dat heeft te doen met wat is in ons hoort. Dat is een uitzicht. En hier is een ding. We kunnen niet hechler zijn met deemut. Deemut, waar we staan met deemut, wordt er gekomen. Dat is mijn universiteit. En dan worden mensen ons kunnen zijn voor wie we zijn. En dit is waar we moeten ons hart aan zeggen. Wat is ons aanstallen? Waar zijn we je zonnen in hart? Zijn we hier zonnen, dat het hier in kapitel 2, de zesde vers zegt, Jezus weer van zijn natuur her God, aber doch zag hij dat niet zo aan, dat hij dat met je woord vasthouden moest. Die würden zijn, na, tikke momie, ik kan niemals een schlechte zin geleefd. En ik kan alle die dingen niet gedaan. In mijn leven je koud wilt ik haar je schoft. Jo, dat is vielleicht zo dat je leven fijn is. Wilt ze je huizen best, je was nu God. Maar weet je, dat is wie Christus is. Jezus Christus is volkomen. Jezus Christus is perfect. En doch zei wie dat Jezus Christus neemt dat niet aan. Hij neemt dat niet vast dat hij in je wald met dat leven deed. Hij zat dat af. Wer hij weer, volkomen, perfect. Hij zat dat te zien, zodat hij kon deen. Hij kon zich erop zaten, zodat hij ze weer is de andere. En toch, dat is mijn verlangen voor ons. Dat we worden ons niet aanzien. De klok is 12,
2: maar 30 minuten.
3: Leuwa Töhira, Radio Segenswelle, wird durch Free Value Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven durch in der Stunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.

Psalm 13. Furcht in Vertrauen. Ein von Davids Psalmen fährt zu singen. O Herr, wie lang wirst du mich so ganz verjeten? Wie lang wirst du dich von mir nicht sein lassen? Wie lang soll ich an meine Seele sorgen in mir täglich am harten Ängstchen? Wie lang sollen meine Feinde über mich stöhnen? Check einmal nach mir. En geef mij een antwoord, o Heer mijn God. Geef mij ogenlicht, dat ik niet in dood aansloop. En mijn vriend dan zeggen kan, ik heb de overhand over arm getreden. En mijn jena zich vreien wanneer ik val. Aber ik verloot mij op die truhoortje lijf. Mijn hoort vreet zich, dat du zo jaren helpst. Ik wil voor God zingen, dat hij zo goed te mij gewaast is.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.